En hij zei tegen haar: maar u bent mijn moeder niet, want dat is de volgorde der dingen. En toen zei hij tegen hem: maar u bent mijn vader niet, want dat is de werkelijkheid der dingen. Hij keerde hun de rug toe en stapte door de grote deur.